0: Dis dit eindelijk vrijdagochtend, die laatste stukkie van die werksweek en mag jou dag dan vol goeie nuus, lekker muziek en genoeg energie wees om die naweek met 'n glimlag te verwelkom. Weer eens môre van my en Rico Aries, ek is in vir Anton, ek en jy nog saam tot so voor 9.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

0: 17 Julie 2026, jy vier jou verjaarsdag saam met televisieakteur Eric Winter, YouTube-ster met country-sanger Luke Bryan, Conne, hy is een hockeyspeler, Kobe, YouTube-ster, Callan Campbell, TikTok-ster, Jeremiah, R&B-sanger, en dan ook Emmanuel, hy is een YouTube-ster. Seënwense, geniet die bederf gepaard gaande met jou verjaarsdag.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM, ons maak dit lekker.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
0: Eendel 4.1 SM.

0: Sondag kraal, vanaan so pas geluister, dis 24 nou na 8, dis die laatste uur van ons ochend, vroeg ochend saamker. Ek sien daar in die grotere oudsering, Brug, die oudsering krant, dat goeie nies, dat miljoene rand weer in die jagersportcomplexe Tartanbaan beleef word. Nou die jongste fase van die opgraderings beloop dan meer as 9 miljoen rand, sluit onder meer die voltooiing van die baanoppervlak, een nieuwe paalspringfaciliteit en opgegradeerde waterspringpunt put in, en toch sê die atlete daar is steeds werk wat gedoen moet word, die verspring, hoogsprong, aanlope is dan een deel van die huidige project nie, en sonder toerusting, soos elektroniese tydhou en windmeter, kan Suid-Afrikaanse rekord steeds dan nie amptelik daar erken word nie, en die vraag is dan dus, is dit genoeg, of moet daar nog verder beleef word, om die baan wereldklas te maak? Volledige story kan die kry op die Oudtshoorn Courant aanlyn.
1: Jeno 4.1 SFM.

0: Rascal Flatts, why wait? Wat do you say we do something crazy? Klink glad nie vir my na 'n sleg idee daai nie. Nou ja, hartelijk goeiemorgen, welkom by jou vrijdagochtend. Dit is die 17e dag van juli. Ek praat vanochtend met my collega en hy sê, jy weet, dis een baie vreemde jaar, ons het nog geensins winter gehad nie, het voel vir my ook nogal so, ek moet sê op die motorfiets in die oggende kan hy nogal koud raak, vooral daar Reebokse kant toe, en as jy nou die knikkie so op die N2 vat, en die see sien, dan voel jy letterlijk by die oggende hoe die temperatuur optel, en maar in elk geval, dit is een heerlijke dag hier in Mosselbaai, en waar jy ook al vanaf luister, hoop ek het jy een heerlijke en een fantastische dag. Lekker muziek wat voorleed tussen nou en 12, en Tasha is volgende op ons speelhuis, ek moet weet.
1: Jou streekstasie is FM

Tijd om te kyk lekker omstandighede in om langs die water hier by Mossel Bay. So ons begin natuurlijk ouder gewoonte, die wind 5 km per uur, hy kom so vanuit die noordelike richting, rukwinde tot 10 km per uur, 100% wolkbedekking, atmosferiese temperatuur 14 grade Celsius, so ook die water, humiditeit 83% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk is op 'n afwaartse traject, hy het die dag ingekom op 1025, hy staans op 1024, en dan hier tussen 4 uur vanmiddag en middernag gaan hy na 1020 toe, tel op na 1021 en gaan terug na 1020. Dan jou duinings vanuit die suid-suidwestelike richting, gemiddelde hoogte 1.8 meter en intervalle van 11.7 sekondes. Die son het volgens sy kopie uitgesteek, so 7.33 en 59 sekondes. En hy gaan onder vanavond 19 minute voor 6. Dan jou volgende hooggety 3 minute oor 6 vanavond en die enigste laaggety vir die dag, 11:45 vanochtend. Dan beweeg ons aan en ons kyk na die een vir die hengelaars. Lyk vir my, jy het tans een gemiddelde activiteit venster tot so 10:15, maar vanmiddag 2:30 tot 4:30 is daar een hoë activiteit venster, en vir die sulkes wat ek nou morgenoggend hou voor dag die waters wil aandurf, gemiddelde activiteit venster tussen 3:15 morgenoggend en 4:15. 104.1 SFM

What a shed, met empty space. Nou, so laaste interessante een, in Colombia is daar nou onlangs by een themapark, pretpark, is daar porseleinvark gebouw, erdewerk, spaarvarkie, want hierdie streek is bekend vir die spaarvarkies, erdewerk, spaarvarkies, wat van daar, wat basis daar gebouw word, gemaakt word en uitgevoer word. Hierdie een is so paar meter hoog en een hele paar meter lang, so 33 voet lang, so wat is dit omtrent, ek het nie 7-8 meter lang en omtrent 5,5 meter hoog, en hy weeg so 30 ton. Nou hy het een werkende coin slot waar jy nou kan jou geld ingooi wat dan nou geskenk word aan dierebeskerming, en ook het hulle uitstalling binne in hierdie vark wat eer betoon aan die plaaslike erdewerk industrie. Baie oulike idee gewees. En op daai noot groet ek jou, ek speel uit met Hanson Bob. Geniet hom.

0: uit sy debuutalbum in 2008 vrygestel When I Wake Up na sy pa se afsterwe in 2019 het Jessie Clark ook gehelp om Johnny Clark se musikale nalatenskap voor te dra deur onder andere aan projekte en optredes ook deel te neem wat sy pa se musiek vier. Dis 13 na 12 Vrydagmiddag 17 Julie 2026.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
0: Kom het gaan goed saam met jou. Bewolkte, koelere dag hier in George. Hier is jy saam met Leanie, my

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Vrijdagmiddag ingeskakeld bij SFM. Wie wil bij mij blij? Dat is die klanke van David Fourie. George Municipaliteit het 'n baie groot aantal onwettige, ongemagtigde aansluitings wat aan die George Municipaliteit se elektriese netwerk gekoppel is. Nou, die municipaliteit het verskeie elektrisifiseringsprogramme het hulle in plek om te help met die verskaffing van basiese dienste en toch het die aantal ongemagtigde aansluitings in die afgelope maande het toegeneem en die installaties is dan gevaarlik, voldoen nie aan enige elektrisiteitsstandaarde nie en die George Municipaliteit se infrastruktuur word nie teen hierdie installaties beskerm nie en die volgende risiko's is ook teenwoordig met die type verbindings, brande, sterftes, oorlading van bestaande infrastruktuur as ook skade aan eiendom en as jy sien waar onwettige kragkabels gekoppel word maak seker dat jy meld dit aan ook by jou naaste municipaliteit kantoor.
1: Ons maak dit lekker.

As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte boumateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.

Dankie dat jy deel was van ons vrijdagmiddag saam, keier. Morgenochtend tussen 9 en 12 weer terug achter die microfoon. Dis op 90.1 104.1 SFM. Ons

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: 104.1 SFM

0: Miller Brand natuurlijk, Blattelander, saam met Michael van der Walt. Nou ja, as jy ingeskakel is hier by ons, welkom natuurlijk hier op SFM, iets amper sê ek iets anders, mens moet maar voorzichtig wees dat jy wil sê. Maar in elk geval, welkom hier so by ons op 90.1 en 104.1, ons is altyd lekker om saam met jou te keier. Onthou, gemaak gerust te draai op ons webblad, sfm-.com, as jy wil bykie meer weet wat als hier by ons gebeur. Matthew Moll, I'm with you, net hierna, en dan sien ek Wayne Heidens ook op pad met sy pretty woman.
1: SFM 90.1 kus langs en 104.1 uitsoor in omgeving.

0: Bob Seger. Natuurlijk, Against the Wind, een prachtig enekie daar, nee, net hier op SFM. Albert de Wet, net hierna met Bang vir die Donker, en Leanie Meis ook op pad met Ek gaan jou vat vanavond. Lekker, Leanie.
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM.

0: Freddy Nes daar met Sê My, wat 'n lekker liedjie daardie van Freddy, onthou jy nog Getoer, ook 'n lekker ene gewees, nê? Hey man, en dan ja, net so voor het Winnie B daar gewees met Baby Honey Lover. Kyk, ek is glad nie Henry Pollock fan nie, ek moet vir jou sê, ek is deel van die Suid-Afrikaners, wat nie van die mannetjie hou nie, dis ook maar hoop die Argentyne wen morgen, oh, dis een van die grootste redes. Hey, ja, ga advertentie breek, ons terug met Felix Jean, met Call It Love, en dan ook Etienne Stein op pad met Ek Wil Probeer.
1: 90.1 SFM.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.

0: Bushley G, ek weet ek sê dit reg, I Would Lose It All op SFM, John Michael net hierna, en ek sien Tony Charles, een van my gunsteling liedjies is op pad.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek.

0: time again.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
2: Dis ons daar natuurlik, dis SFM. Nou ja, hier is een van my gunsteling liedjies. Dit was eintlik my pa, een van my pa se gunsteling liedjies. My pa het so 3 of 4 liedjies gehad waaroor hy mal was. Shadows of Sleepwalkers en natuurlik R.E.M. se Everybody Hurts en daai hele liedjie. My pa was mal gewees oor Downtown by Julia Clark. En dan hierdie ene, en dan Mike the Mechanics, twee van hulle liedjies natuurlik. What's it, From the West Side to the East Side. Wat is die liedjie se naam natuurlik van hulle? My pa was mal oor hom gewees. Natuurlik, wat was sy naam gewees? Anton. En dan hulle groote natuurlik ook, och, julle, weet jy, is een ou so blank slat, nee, Mike and the Mechanics, ek het al lang klas geluister net so, by the way, Mike and the Mechanics, kom ek tik het gooi in, dan sê ek vir julle, wat was hy twee grootste, The Living Years, daar is hy, The Living Years, was natuurlijk een groote, wat my pa, hy was mal oor hy song gewees, I wasn't there that morning, when my father passed away, oh, dis daarom wel mooi, nee, en dan natuurlijk, from the west side, to the east side, word of mouth, dit was hulle aan een grootte gewees, so ja, en dan hierdie ene, hierdie was ook een van my pa se gunstelinge gewees, natuurlijk Tony Childs, een liedjie met die naam van Stop Your Fussin, luister na die woorde, dit is so, so mooi.

0: jare vir my.
1: Remy Short met hardse snare, net so voor het Tony Charles gewees met Stop Your Fuss. En hoe mooi is dat liedje, nee, begint, why do you look so sad when the sky is perfect blue? Is dit nie mooi nie? Ja, lekker nou gedink aan my pa, hè? Hy is al oorlede in 2017, en ja, gouwens, weet jy wat, ek moet vir jou sê, het is snaaks, ek en my pa was baie nader aan mekaar gewees as wat ek en my ma was, maar ek mis my ma meer. Is dit nie weird nie, nee? My ma is nou natuurlijk laatste jaar leven, maar ek dink is wat my ma die laatste 3 jaar van haar leven hier by ons geblei het. En ek dink dit is seker maar die rede hoekom, waar my pa net so elke tweede Sondag kom keier het daar by die huis. Hoe is dit? Sê ek, ja. Maar die dag wanneer jou laatste ouer dood is of oorlede is, dan besef jy, hey, my ouers is weg. Het is nou ek is nou die nieuwe ouer. Ek is nou die pa, ek is nou die ou, jy weet. Dit is nogal een eye-opener, nee, vir die meeste van ons, nee. Ja, Mike and the Mechanics, the living years. Ek gaan kyk of ons om het, om dalk miskien speel, wat sê julle? Net hierna, ek sal eerst met Kiss You All Over.
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: Mike the Mechanics, The Living Years. Oh, dit is daarom mooi, is dit nie? Ja, dit sal altyd een classic bly, as ek het so kan sê. Wel, dit is SFM, ons weer die lekkerste muziek vir jou, is een lekker vrijdagavond, ek hoop nie te veel gehuil, nee, ek is jammer. Need to breathe, 99, ek sien Eric Carmen is ook op pad met Make Me Lose Control.
1: SFM.
2: Want jy is die
3: stader. Hoi, ek is Johan Sefender en jy luister niks anders nie as SFM.
1: 90

0: Hold Me Close, Never Let Me Go, natuurlijk Eric Carmen. Hy het ook All By Myself gesing, en hele liedjie, en net so voor het Need To Breathe geweest natuurlijk met West Texas Wind. Ja, kom, ons maak julle meer wakker, as ek mens so woord kan gebruik, ons maak julle meer wakker. Hier is ons Bryan Adams met Summer of 69.
1: SFM, ons maak dit

0: Bryan Adams, die oudste teenager in die wereld, nee, natuurlijk Summer of 69. Wat is jou ginsling Bryan Adams liekie? Somebody is good, I want somebody, die liekie, somebody like you. Oh, kijk, ek vielig sê, ek sal nie sing nie, maar joh, dat was een goeie liekie van hom gewees, nee. En dan, have you ever really loved a woman? Have you ever really loved a woman? Don Juan DeMarco, dit was natuurlijk van haar rolprint af, Johnny Depp was daan gewees, nee. So wat is jou Bryan Adams liekie? Ek denk, meeste mense gaan natuurlijk weer Robin Hood liedje gaan, wat hy gesing het, maar ek moet vir jou sê, ek is nogal groot, Somebody was vir my een van sy bestes, en Cuts Like a Knife, he? Ook een goeie ene, he? Baie goeie liedje. Net hierna terug, Juanita WC op pad, en ook de Shondells.
1: 24/7 SFM. Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Deur jou traan druppel oor, is dit moeilik maar ons moet. Dit bly maar altyd moeilik om te glimlag as ons groet.

Karatstein, brood en melk, ek onthou nou wat Jan Raap so van is, Burger, Werner Burger. Ja, kyk, hy kan sing, nee, Karatstein ook, nee, baie, baie goed. Paul McCartney, 19 Nelson, met Michael Jackson, ek sien Gareth Gates is ook op pad met Spirit in the Sky. Maar yes, sy, sy, sy.

Gerard Stein, brood en melk, ek onthou nou wat Jan Raap se van is, Burger, Werner Burger. Ja, kyk, hy kan sing, nee. Gerard Stein ook, nee, baie, baie goed. Paul McCartney, 19 jaar, met Michael Jackson, ek sien Gareth Gates is ook op pad met Spirit in the Sky. Maar yes, sy.

0: Graham James, Be My Everything. Lyk nogal sy muziek, nee. Devil Dippenaar met my finale besluit en dan Modern Talking. Hey, Atlantis is calling. Ook op partner, hoor, so twee liedjies van nou.
1: 90.1 SFM.

dit was natuurlijk vir jou een groot massieve band gewees, of een groep, of een duo, of wat ook hulle wou noem, Modern Talking. Ek het nou 1989, daai tyd net, toes my broer hulle nou die ouwens, kyk, my broer was so 3 jaar ouder as ek, so hy was dan het 9 in 1989, hy het so saam met die jare gegaan. Maar toe is hy natuurlijk die DJ van die school, nee, my broer, hy het die mobile disco gehad met die naam van La Mix, en dan elke, by die meisieskool of by die seenskool, hier genoote meisies of hier genoote seens, dan hy natuurlijk die hopaande, dis nou sokkie soos hy het geken het, ons het het hopaande genoem daar in Springs, en dan hy natuurlijk gedj op al die hopaande, en dan was hierdie groot gewees, Modern Talking, You Can Win If You Want, och, Atlantis is calling, en you name it, alles van Modern Talking het net gewerk, nee, dit vat hou terug, in 1989, Liewe jimmel, hoeveel jaar is dit terug? So kost het so 27 jaar terug, 37 jaar terug, Anton, waar is jou wiskunde? 37 jaar terug, dis toe hierdie groot was. Royal Bliss, These Days op SFM. 90.5

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.